All about yourself. I'm all ears. Shoop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop